pandemie ligt op een tisch. Hoe zal het zijn laatste vinger is? Er is er eentje gewoon getrusted. Is daar een blauwe nacht wie heut? Ik knap 2-3 zitten van story is een schoon samen gehad. Een ganz besloss hat's noch eens fast gehauen, en er hat zijn verlaat. 223 Seiten, minus 32